staat terecht er. Je tune van medelas nov. A chefan biars forse e on la staat. I kunin carousel de doch, ina rodaja auta, nina storte rola, tot veg biats pleits per quecau. Per in roller coaster. Life is a roller coaster. Na biala sonda.